mag ik nog maar de kluizen touwen. Draai me op de andere ziet. Ik ben rentier, ik heb je tiet. Maar frühstück dan, zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat getwijn.

Mi nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat komt van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200.

Als ik nog lid wier, kan ik mij herinneren. Daar wil ik geen gekochtet ei. Ik wurg dat drunnen, doch dat geeft wadden. Aan tisch daar geeft dat schere rei. En geeft dat spek aan braatuffel. Daar vung ik liek aan touw sortieren. Seh ich da die Orgel, denn gäf dat Krach. Willst du wohl etten? Willst du wohl parieren? Und gäf dat Nudelsuppe oder auch dick af.

bloot mijn kinder, deze nu door. Ons stochen in eer etten ren. Man, wat ik bij door wat aangekomen.

Ik ben een rentier, ik heb getiet, maar het vreugdstukte zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat gezwak en smuk